Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, 's ochtends af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
5: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
4: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
6: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
4: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Het weer, vanochtend veel regen, vanmiddag is het droog bij 19 tot 22 graden.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
6: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
5: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
7: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
5: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede Zwolle. Bij Wierde is de vertraging bijna 10 minuten. De andere kant op ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog en komt nu en dan de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 Zwolle-Almelo. Bij Wierde is de vertraging een kwartier. En op de N813 Doetinchem-Zevenaar voor de aansluiting met de A12 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM.

0: RTV+ en online. RTV4.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Oost-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is de vertraging een kwartier door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde 5 minuten oponthoud. En op de N813 Doetinchem-Zevenaar voor de aansluiting met de A12 ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
8: Kickstart.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Fiona.

0: Fiona.
1: Ja, en het is weer maandag en je luistert naar Kickstart met Fiona. Misschien heb je nog vakantie. Ik helaas niet meer. En als ik zo naar buiten kijk, is de zon ook op vakantie gegaan. Ik heb gewoon een trui aangedaan vandaag. En de weersverwachting van deze week? Alleen maar regen. Maar binnen zitten vind ik helemaal niet erg. Ik heb de afgelopen week weer uren voor de televisie gezeten en heb de beste tips voor je verzameld. Daarover straks meer. Maar nu eerst, Van Dikhout en Stille Meid.

Ja, en wij zijn toch ook een beetje vrienden? Zou jij je broodje met mij delen als echte vriend? Want het is inmiddels al 12 uur geweest, dus lunchtijd. Alvast eet smakelijk. Ik heb een heerlijk eigen gemaakte eiersalade op mijn broodje. Maar vergeet het maar, die deel ik niet. En de volgende zanger zou ik ook niet zo gauw delen. Hier is Harry Styles.

0: Fiona.
1: Ja, het is vakantietijd, maar dat betekent niet dat je niks kan kijken. Ik ben weer voor je op zoek gegaan naar een top 3 die je deze week kan kijken. En hier is tip 1. Los het op. Nee, ik heb het niet tegen jou. Het is een spelletjesprogramma met bekende Nederlanders. Daphne Bunskoek en comedian Jeroen Snelders uit België ontvangen bekende Nederlanders in hun ondergronds parkeergarage. Wekelijks nemen 3 duo's het tegen elkaar op in de meest absurde spellen. De 2 duo's die erin slagen de opdrachten het beste op te lossen, spelen de finale tegen elkaar. Elke zondag te zien om 9:05 op RTL 4. Tip 2. En dit is natuurlijk een muziekprogramma, want het is festivalseizoen en aankomend weekend gaat Lowlands in Biddinghuizen weer van start. Van dit 3-daagse muziekfestival zal verslag worden gedaan met de nieuwste artiesten uit binnen- en buitenland. Te zien vrijdag 8:20 op NPO 3. En tipje 3. En deze is natuurlijk van de streamingsplatform Videoland. Want er zijn niet 1 programma, maar er zijn er wel meerdere realityprogramma's die dit seizoen weer helemaal, die je helemaal kan kijken. Je hebt bijvoorbeeld De Roelvinkjes, maar ook De Hanslers komen terug. En nu mijn absolute favoriet, The Real Housewives of Antwerp. Ik kan niet wachten om deze te bingen. Vooral de reunieaflevering die er al op staat, moet een knaller zijn. Het hele seizoen staat er trouwens ook op. Echt de moeite waard om te kijken als je van extravagante vrouwen houdt die in de high society van Antwerpen. En er is ook gelijk nieuws, want seizoen 3 zijn ze al aan het filmen. En gisteren is bekend geworden dat halverwege het seizoen Real Housewife Natasia aan heeft gegeven ermee te stoppen. Nou, spanning en sensatie. Maar nu eerst even seizoen 2 terugkijken. En nu terug naar de muziek. Want hoe toepasselijk is het ook? We hadden het net over lives van anderen. En nu heeft Bon Jovi het over It's My Life.

0: En je hoorde David Guetta met de mega getalenteerde Sia met Titanium. Ik heb nog een summer hit voor je meegenomen uit Italië. En het is dit keer ook een echt Italiaans nummer. Je hoort hem straks, maar nu eerst het streeknieuws.
1: RTV 4 Streeknieuws.
0: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een ruzie tussen twee bekenden leidde zaterdagmorgen tot een grote politieactie in het centrum van Ommen. Nadat een van de betrokkenen met een vuurwapen was gezien, werd een woning aan de markt omsingeld. Een arrestatieteam hield de man rond 11:30 aan. Hij wordt verdacht van bedreiging en vuurwapenbezit. Bij het incident raakte niemand gewond. Het centrum werd tijdelijk afgezet en meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Nadat de verdachte was aangehouden, werd de omgeving weer vrijgegeven. De kofferbakverkoop van de Ommer Bissing kon daardoor worden hervat. Ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis organiseren Herma Korterink en Kees Zoon op zaterdag 29 augustus een vleermuisexcursie in het Dantepark. Tijdens de rolstoelvriendelijke wandeling worden verschillende soorten opgespoord met beddetectoren. Deelnemers verzamelen om 8 uur bij Nijenhagen. Aanmelden is gewenst. Bij harde regen gaat de excursie niet door. En een zaklamp is aanbevolen. De brandweer van Dedemsvaart is zondagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in een stapel gemaaid en gedroogd gras langs de Lange Wijk ter hoogte van de Schuttevaar. Brandweerlieden voeren metingen uit en hebben het gras vervolgens grondig nat gespoten om verdere ontwikkeling te voorkomen. De oorzaak van de rook is onbekend. Het is niet duidelijk of er sprake was van een hooibroei. Tot dusver het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Fiona Bos.

0: Fiona.
1: Summerhits, ik benoemde het net al even. Altijd als je naar een camping of hotel gaat waar animatie is, heb je wel een kinderdisco. Met de standaard liedjes natuurlijk. Maar er zijn ook liedjes die onbekend zijn en leuk om op de radio te draaien. Ik heb er een paar voor je meegenomen uit Italië. Elke week in augustus draai ik een heerlijk nummer voor je. Onbekend of bekend, het kan van alles zijn. En het is vandaag een onbekend liedje. Het liedje komt echt uit Italië. Dus het is een beetje de Juf Roos van Italië, Carolina Verbenga. Zeker leuk om even op haar YouTube te kijken, voor als je alle Nederlandse liedjes even zat bent. Even een tip van de moeder aan de andere ouders die zitten te luisteren. Wat ik leuk vond aan dit nummer is, ik zou er hier zelf ook wel op kunnen denken, een beetje op kunnen dansen. Ja, je moet er een beetje een dancebeat aan onder te bedenken, maar ik zou hier zeker op losgaan. Hier is Carolina Verbenga met Boom Boom Cha Cha.

0: Fiona.
1: Goed, je hoorde de Swedish House Mafia met Don't Worry Child. En dan moet ik toch even denken aan mijn dochtertje die vandaag voor het eerst in groep 3 zit. Afgelopen weken was zij mijn kleine sidekick en die zou heel hard hebben gedanst op Boom Boom Cha Cha. Dat zou echt goud zijn geweest. Hier zijn Suzanne en Freek.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: en je hoorde Lily Allen met Not Fair.
1: Fiona.
0: Hou nog even vol deze maandagmiddag. We zijn bijna aan het eind van dit uur. En wat hebben we lekkere muziek gedraaid. Maar komend uur...

Kan je ook nog meegenieten van het meezingmenu? Wij gaan lekker afsluiten en iedereen wil altijd een beetje fireworks. En dit is de nieuwste hit van Purple Disco Machine. Wees lief voor elkaar en tot over 2 weken.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hem bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.

0: Amazing Menu.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Door al Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

0: plus en online.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Door Al Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Herugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
5: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
4: RTV 4 onderweg.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde, is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer droog, af en toe zon, 22 graden. Morgenochtend regen, vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Het is druk tussen Heino-Zuid en Raalte. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zeker.
1: FM, DAB+, en online.
2: RTP 4.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij.

0: Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Zevenaar 5 minuten oponthoud. De A35 rijdt het langzaam van Enschede naar Zwolle bij Wierde-West. Ook daar is de vertraging 5 minuten. Net als op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N35 is het wel wat drukker. Van Zwolle naar Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West, daar heb je bijna een kwartiertijdverlies. En op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je voor dat knooppunt een kwartier in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die...

0: Echt tegen een stootje gaan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee, ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Het is de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal en Wierde-West. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
0: RTV 4, onderweg.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die op de Merwedebrug bij Gorinchem het verbod voor zwaar verkeer negeerden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeer.

0: TV+ en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jari.
4: Hey, goedenavond. Wat fijn dat ik je weer mag begeleiden op de maandagavond. Welkom, welkom. En die avondshow die starten we lekker met The Greatest, Kendrick Lamar samen met Sia.

Nou, het is wel gelijk wat oneerbiedig om mezelf de greatest te noemen. Gelukkig deden muzikaal Sia en Kendrick Lamar dat aan het begin van de nieuwe maandagavondshow. Zo, het is 17 augustus van het jaar 2026. Precies 7 over 7. Goedenavond, mijn naam is Jari de Jonge. En de komende 2 uur loods je met mij de maandagavond door. Het weekend is weer geweest. Hopelijk heb je een goed weekend gehad. Hopelijk zit je er een beetje goed in en ben je weer lekker fris voor een nieuwe week. Nou, ik help je daar muzikaal in ieder geval groots bij. Met zometeen muziek van Green Day, Another and 54 Ultra, die komen eraan. En Tom Petty en de Heartbreakers, die staan ook in de startblokken. En de grote vraag is, waar heb jij vanavond muzikaal zin in? Het is het meest Bourgondische avondprogramma van RTV4. Dat wil inhouden dat je echt van alles en nog wat voorbij kan horen komen. Van de pareltjes uit de popgeschiedenis tot de grootste hits van het moment. Maar zoals ik al zei, daar mag jij zelf ook een aandeel aan leveren. rtv4.nl/app. Als je daar even naartoe gaat, dan moet het allemaal wel goed komen. En dan komt het hier allemaal linea recta binnen. En als je die app van RTV4 dan toch in de handen hebt, dan kan je ook gelijk even je live plaatje aanvragen. Want zometeen om 19:15 dan doen wij weer een live is leuker. Met misschien wel jouw favoriete plaat in de live versie. Laat mij het weten, wees lekker creatief. En dan moet het helemaal goed komen voor vanavond. Fijn dat je erbij bent, Noah Cahen, DJ.

Een van de allerfijnste van de Eagles, One of These Nights. In de maandagavondshow van RTV 4. Het album verscheen dit jaar opnieuw uit. Het was namelijk 50 jaar geleden, precies op de kop af, dat dit legendarische album van de mannen van de Eagles verscheen. Met dus One of These Nights erop, Lying Eyes en Take It to the Limit. En daarvoor hebben ze een speciale exclusieve uitgave uitgebracht. Op 3 LP's of 3 CD's met een Blu-ray. En daar staat dus ook een exclusief nooit eerder uitgebracht live concert op. Dat werd opgenomen in Anaheim Stadium in 1975. 16 nummers heb je dan op 3 platen. Nou, als je een echte Eagles fan bent, dan zou je die wel moeten hebben. Hey, ik heb een playlistje. Dat playlistje heet Jari's Jukebox. En daarin gooi ik allemaal nieuwe liedjes die elke vrijdag met de New Music Friday uitkomen. En een van die liedjes die staat ook in deze playlist van vanavond. En dat is echt, echt een hele fijne. Want heb jij al een keer gehoord van de band Flair? Nee, hè, dat denk ik nog niet. Nou, ze hebben de hele zomer al een goed festivalseizoen achter de rug. Een sound die doet denken aan de energie en de eigenzinnigheid van Goldband. Maar dan helemaal op een eigen manier, want ze hebben het goed voor elkaar. Een sterke uitstraling, jonge gozers, een herkenbaar geluid en vooral heel veel plezier op het podium. Flair die heeft zich dit jaar dan ook stevig gevestigd. En alles wijst erop dat ze een prachtig jaar tegemoet gaan. Ze hebben laten zien dat ze thuis horen op de grote festivalpodia. En dat er nog ontzettend veel meer in het vat zit. En misschien wel het mooiste van alles. Het is nog maar het begin voor deze gasten. Dit is dus die nieuwe track van hun. Ah, dit is lekker. Dit is gewoon 80's. Je stapt even die teletijdmachine van Suske en Wiske in. En dan krijg je door het oog van de nacht de nieuwe van Flair. MUZIEK

Ja, je had al een flinke goede solo carrière met zijn bandje, moet ik dan eerlijk zeggen, met The Heartbreakers. Had hij in de jaren 70 en een deel van de jaren 80 grote hits. Maar eind jaren 80 had hij in één keer het idee van ik wil het wel een keer solo proberen. En dat deed hij met zijn grote vriend Jeff Lynne. Jeff Lynne van Electric Light Orchestra. Zij zaten natuurlijk ook al in de Traveling Wilburys, een supergroep van heel veel artiesten bij elkaar. En daar kwam het album Full Moon Fever uit. En deze die je zojuist hoorde, I Won't Back Down van Tom Petty, die stond op dat album. Ik krijg een appje binnen van Belinda via de RTV4 app. Die helpt mij er even aan herinneren dat het afgelopen weekend, sterker nog gisteren, 49 jaar geleden is dat de King of Rock'n'Roll, oftewel Elvis Presley, is overleden in zijn Graceland. Of ik even een plaatje kan draaien van Elvis. Nou, dat moet wel goed komen, maar dat doen wij na Nothing But Thieves. Binnenkort komt er een nieuw album uit, maar deze is nog van een ander album.

Belinda. You're the devil in the sky. Jij stuurde het appje. Oh, yes you are. Via rtv4.nl/app. Het is 49 jaar geleden, gisteren, dat Elvis Presley overleed. Je hoorde You're the Devil in Disguise ter ere van de grootste artiest die wij op de wereld hebben gekend. Even kijken naar het weer van vanavond. Blijft droog met opklaringen en zo'n 17 graden daarbij. Vannacht koelt het af naar 13 graden en neemt later de kans op regen wederom weer toe. Morgen bewolkt, regenachtig met maximaal 19 tot 20 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 20 en de 21 graden. En geregeld een buitje daarbij. Zometeen gaan we hem weer doen. De live is leuker. Je hebt nog een kwartiertje om je favoriete platen aan te vragen. Ben heel erg benieuwd waar je mee komt. Dit is Talk To You, Another and 54 Ultra. Jari de Jonge.

Graham Goldman van 10cc. Je weet wel, The Things We Do For Love and I'm Not In Love. En Andrew Gold van Lonely Boy. Zij vormden in de jaren 80 een gelegenheidsduo genaamd Wax. En dit was eentje die je eigenlijk bijna nooit hoort op de radio. En daarom extra leuk om even te draaien. Call It A Destiny. 1987 van trouwens ook het album waar de grote hit van Wax op staat. Building A Bridge To Your Heart. Die horen we hier natuurlijk bij RTV4 nog regelmatig voorbij komen. Ik kijk even naar de klok. En het is nog een kleine 6 minuten tot wij de Live Is Leuker gaan doen. Wil jij nog een favoriete live plaat in de avondshow horen? Stuur het dan even in. rtv4.nl/app is the place to be. En wie weet, hoor je hem zometeen wel in de maandageditie van de avondshow. Nu eerst Dua Lipa.

0: Jarenlang gedacht dat dit nummer dus Desire heette, maar het was toch echt A Ton of Love, de Editors in de avondshow. Ze komen met een nieuw album, 30 oktober van dit jaar verschijnt het nieuwe album Surface Echo and Sound, een heel fijn album. En dat gaan ze ook vieren, want ze komen weer naar Nederland op de 18e van februari in het jaar 2027 komen ze naar de Ziggo Dome in Amsterdam om al die nieuwe liedjes te spelen, maar natuurlijk ook de allergrootste knijters van ze.
1: Life is leuker.
0: Ja, daar is het inmiddels tijd voor. We zijn weer lekker op tijd. Precies 7:15. Nee, dat is een grapje. Het is echt net 1 minuut over 7:15 geworden. Afijn. Een traditiegetrouw item wat altijd weer terugkeert om dit tijdstip is een favoriete liveplaat aangevraagd door misschien wel jou. Dat mag je altijd doen via @dezekeerjari op Instagram. Stuur me gewoon gerust een DM'tje. Je mag het doen. Slide in mijn DM. En dan mag je gewoon je favoriete liveplaat aanvragen. Of je doet dat even heel simpel via rtv4.nl/app. Dan komt het hier allemaal netjes in die studio binnen. En wie weet komt jou er dan wel voorbij. Ja, en sinds ik het begin van dit item doe, Life is leuker in de avondshow, krijg ik deze ook vaak aangevraagd. En dat is niet gek, want het is een van de allermooiste, als je het mij vraagt, van deze ex-Beatle. En dan weet je wel waar het over gaat. Onlangs dit jaar nog kwam hij met zijn nieuwe album uit. Ver in de 80, maar hij kan het nog steeds. Ja, dan kan het maar over één iemand gaan. Paul McCartney. Ik heb het live album meegenomen. Die heb ik kort geleden bij de platenzaak gekocht voor €10. Ja, €10. Het kan dus echt nog wel. Het album Wings Over America. Een fantastisch live album. En een van de mooiste platen die daarop staat. Is ook een van de meest aangevraagde in Life is Leuker. En bij deze verzilver ik hem vanavond. Ik ga er niet doorheen. Ik ga hem gewoon instarten. Ik laat het stilvallen. En geniet 5 minuten van Paul McCartney. Maybe I'm Amazed.

Nou hoor ik het. De nieuwe Cat's Eye Animal. En ik zit dit nummer te beluisteren. Hij staat ook in mijn nieuwe muzieklijstje. Yari's Jukebox. Kun je opzoeken op Spotify. En ik denk, ja, ik hoor hier iedere keer wat in. Maar ik kan het niet plaatsen. En nou draai ik hem nog een keer en ik hoor het. Wat dacht je hiervan? 2 jaar geleden een gigahit voor Bruno Mars en Rosé. Volgens mij zit ze ook in Cat's Eye. Of in een of ander Aziatisch popgroepje. En als je nou denkt, het klinkt nog steeds niet hetzelfde, dan heb je het alsnog fout. Het is namelijk geproduceerd door dezelfde man. En die man die heet Omer Feddy. Die heeft ook gewerkt voor Ed Sheeran en voor allemaal andere grote artiesten. Dus vandaar dat het allemaal een beetje hetzelfde klinkt. Goedenavond, het is de maandagavondshow hier bij RTV4. Waar we ons op gaan maken voor het nieuws van 8 uur. Maar na het nieuws van 8 uur is er natuurlijk nog een vol uurtje avondshow. Wat wil jij horen? Pak de RTV4-app er even bij. Doe dat via de site rtv4.nl/app. Sowieso komt Rooney eraan, John Mayer, Charlie Puth, Frankie Valli, etc. En tot slot heb ik nog Green Day voor je klaarstaan.

0: Knieën.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog

0: voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: Dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jari.
5: Hey, goedenavond. Ik heb jouw hulp hard nodig. Hoe, hoor ik je afvragen. Dat hoor je zo meteen. En onder andere naar Rooney.

0: Uit 2007, Rooney en When Did Your Heart Go Missing. Het was de uuropener van uurtje 2 van de maandagavondshow. Welkom, welkom. Mijn naam is Jari de Jong en ik lood je nog een uurtje door het begin van de nieuwe week door. Hier bij RTV4, de streekomroep van deze fantastische provincies bij elkaar. Sinds kort hebben we een nieuwe naam gekregen en ik hoor nog vaak dat er wat gestruikeld wordt over de nieuwe naam. Ik zal verder geen namen noemen, maar ik denk dat alle collega's wel weten over wie ik het heb. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Het gaat er puur om dat ik er niet over ga struikelen. We zijn al een poosje verder, dus ik mag aannemen dat het ook niet meer gaat gebeuren. Hoe zit je erin op de maandagavond? Ga je een beetje lekker? Hoe was je weekend? Ga je nog leuke dingen doen deze week? Misschien is je vakantie weer voorbij en moet je weer hard aan het werk? Moet je weer naar school toe? Ja, het normale leven begint weer een beetje, hè? Ik weet er alles van. Over 2 weekjes dan moet ik zelf ook weer namelijk. Ik heb nog 2 weken vakantie, dus daarna begint het voor mij ook weer. Maar ik hoop dat jij er weer lekker fris tegenaan kan gaan deze week. Ook al is het wel wat minder weer hoor. Al die regen iedere keer. Nou ja, we waren er allemaal hard aan toe. Vorige uur, net voordat die Green Day draaide, toen vroeg ik om je hulp. En die hulp die heb ik nodig voor het volgende.
1: De albumstrijd.
0: Zeker, want iedere maandagavond in het tweede uurtje van de avondshow zet ik een band of artiest in de muzikale boksring. En aan jou de schone taak. Om 1 album te kiezen van de artiest of band. En daarvan ga ik dan 2 liedjes draaien. De artiest van vanavond is Genesis. 2 albums van deze band rondom frontman Phil Collins uitgekozen. En de grote vraag is van welk album wil jij 2 liedjes horen? Album A komt uit 1986. Is het album Invisible Touch. En uiteraard hoor je als eerste de titeltrack.

En als tweede gaan we even de rust opzoeken met het fantastische Hold On My Heart. Hold on my heart, 'cause I'm looking over your... Ja, ik leg de vraag bij jou neer. Van welk album wil jij twee liedjes horen vanavond? De artiest Genesis in de albumstrijd. Album A is Invisible Touch, dan hoor je de titeltrack en Land of Confusion. En album B is het album We Can Dance uit 1991. Dan hoor je Jesus He Knows Me. En als tweede het prachtige Hold On My Heart. Stemmen kan via rtv4.nl/app of kijk even op mijn stories @DezeKeerJari.

titel hebben ze gejat uit de jaren 80 van Sir Cliff Richard. Want die had deze titel al. Maar Selena Gomez en Charlie Puth hadden ook een hele fijne We Don't Talk Anymore. En als je vaker luistert naar de maandagavondshow hier bij RTV 4... dan weet je dat ik altijd even door het muzieknieuws van de afgelopen dagen struin. Even kijken wat er allemaal opviel. En ja, het grootste punt waar iedereen het wel weer over heeft, is het Songfestival. Ja, het duurt nog wel even voordat de volgende editie is. Maar het gaat er vol over in het nieuws. Want de regels van het Songfestival die veranderen wederom weer. Israël die mag als land in conflict het festival niet meer organiseren. En dat maakt een terugkeer van landen als Nederland weer sterker mogelijk. Maar de Avrotros die heeft nog niks besloten. Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië die boycotten het Songfestival van 2026. Vanwege de deelname van Israël. En de boycott die had meer impact dan verwacht. 35 miljoen mensen minder keken naar het festival dan eerder. Voor Avrotros blijft de deelname van Israël een belangrijk punt. De omroep die maakt eind van deze maand bekend of Nederland wel gaat terugkeren volgend jaar naar het Songfestival. En er is een bijzondere rechtszaak gaande rondom DJ Tiësto. Want het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig die gaat in cassatie tegen de uitspraak in de zaak van DJ Tiësto. Het gerechtshof die bepaalde eerder dat het kantoor hem $17 miljoen, zo'n 14,7 miljoen euro omgerekend, moet betalen vanwege verkeerd belastingadvies. Hij heet eigenlijk Thijs Verwest, Tiësto. En hij kreeg in 2012 en 2013 verkeerd advies over zijn verblijf in de Verenigde Staten. Hij werd daardoor volgens de Amerikaanse regels fiscaal inwoner en moest meer belasting betalen. Tiësto die ontdekte de fout in 2018 en moest allang extra belasting betalen en kreeg zelfs ook nog een boete. De rechtbank die wees zijn claim in 2024 nog af, maar het gerechtshof die stelde hem later wel in het gelijk. In de zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad die kijkt alleen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast en de procedure correct heeft gevolgd. Bijzonder verhaal. En dan nieuws over, ja, inmiddels 92, Frankie Valli. Hij stopt niet met zingen, ondanks een bericht van zijn broer Bobby dat hij met pensioen zou zijn gegaan afgelopen dagen. Hij ontkent het op zijn eigen Instagram. Hij is absoluut nog steeds niet van plan om te stoppen en met pensioen te gaan. Hij is natuurlijk bekend als zanger van de Four Seasons. Hij maakte in mei wel bekend dat hij de rest van 2026 vrijhoudt om op zijn gezondheid te richten. En hij verwacht dat hij volgend jaar gewoon weer netjes op het podium staat. Wat zijn gezondheidsproblemen precies zijn, dat is niet bekend. En zijn laatste optreden, ja, die was in 2026. 22 februari om precies te zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Moeten we er toch niet bij hebben dat hij ook nog wegvalt? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Even eentje draaien van Frankie Valli dan. Een van de fijnste. Dit is

zo heet hij ook, Taylor Swift. In de avondshow van haar nieuwste album, The Life of a Showgirl. In de tussentijd zijn wij nog steeds bezig met de albumstrijd. Vanavond is de artiest Genesis. Twee albums, Invisible Touch en Weekend Dance. Maar ja, welk album ga ik straks twee liedjes van draaien? Ga je voor Invisible Touch? Dan hoor je uiteraard de titeltrack. En Land of Confusion, die hoor je erachteraan. Maar de strijd is moordend, want uit 1991 komt nog zo'n hitalbum. Het album We Can Dance, en daar komt Jesus He Knows Me vanaf. En om het tij een beetje te keren, om een beetje weg te gaan van die rock sound, hadden ze ook het ingetogen Hold On My Heart die op dit album stond. Hold on my heart. Dit was eigenlijk al een beetje Phil Collins solo. Maar toch kwam het terecht op het album van Genesis. De grote vraag is, welk album kies jij? Stemmen dat kan via de poll op mijn Instagram, @dezekeerjari. Of doe dat via de site rtv4.nl/app. Dan nieuwe muziek. Ja, het is een hele fijne band. Hun eerste single Self Aware, die ging dit jaar gigantisch viral op TikTok. En ze zijn nog lang niet klaar, want het debuutalbum die staat in de stijgers. En een gigantische festivalzomer ook. De nieuwe van Temper City heet Self Aware. Die hoor je in de avondshow bij RTV 4.

0: hier gaan we veel van horen hoor. Temper City, nieuwe band. Self Aware is de debuutsingle van deze fijne band. En ze hebben al aangekondigd dat ze binnenkort met het debuutalbum gaan komen. Nou, ik ben heel benieuwd of dat precies deze sound is. Dan moet het wel goed komen. Zometeen een hele vergeten track van Tin Lizzy. Die ga ik draaien vanaf vinyl. En Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb komt er ook aan. Eerst eens even kijken naar het weer. Ja, het blijft droog vanavond met een graadje of 16. Vannacht koelt het verder af naar een graadje of 13. En de kans op regen die neemt dan wel weer ietsjes toe. Morgen bewolkt en regenachtig. Maximaal 19 tot 20 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 20 en 21 graden. En soms ook een klein buitje mogelijk. Nou, zometeen dus de uitslag van de albumstrijd. Twee albums van Genesis. Je kan nog even kiezen, hè. rtv4.nl/app is the place to be. En nu dus Kingdom of Fear.
1: Jari de Jonge. RTV 4.

regent dan een beetje her en der. Het is wat donkerder. Het wordt sneller donkerder. En dan deze onheilspellende sound van Thin Lizzy op de radio. Als je meekijkt via RTV 4 Radio op Twitch, dan heb ik het album vast. Thin Lizzy, The Greatest Hits. Ja, ze staan er allemaal op. The Boys Are Back in Town. Dancing in the Moonlight. Whiskey in the Jar Showdown. Maar ja, dan ken je mij nog niet. Daarom zijn we het meest Bourgondische avondprogramma van RTV 4. Want The Sun Goes Down. Ja, waar hoor je die nog? 6 minuten genieten. The sun goes down. Nou, muzikaal gaat de zon ook daadwerkelijk onder in dit nummer. Hè? Ja, het is echt een van de allermooiste als je het mij vraagt. Zometeen is het tijd voor de uitslag van de albumstrijd van vanavond. Ik had 2 albums van Genesis voor je klaarstaan. En de vraag was, van welk album wil jij 2 liedjes horen? Ga je voor Invisible Touch, dan hoor je de titeltrack en Land of Confusion. Of ga je toch voor het album Weekend Dance, dan hoor je Jesus He Knows Me en het prachtige Hold On My Heart. Stemmen, dat kan nog precies 1 liedje. En dat liedje is van de Swedish House Mafia in de avondshow.

had een leuke kunnen zijn als afsluiter van een programma. Want ik sluit namelijk altijd dit programma af met een absolute onvervalste meezinger. Omdat je nog zo lang moet tot het volgende weekend weer. Maar we draaiden hem gewoon even regulier door de playlist. Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, hier in de avond van RTV4. En dan ga ik de stemmen bij elkaar optellen. De stembussen voor de albumstrijd van vanavond zijn gesloten. Ik heb de RTV4-app even goed bekeken. Ik heb mijn Instagram-story even goed bekeken. En het was eigenlijk vanavond best wel makkelijk als het gaat om stemmen. Het is namelijk 88% voor een winnende album. En dat winnende album is album A geworden, Invisible Touch. Je hoort de titeltrack en daarna Land of Confusion.

was voor Genesis en Invisible Touch. Je hoorde als eerste diezelfde plaat en erachteraan Land of Confusion. Het nummer zelf was al een enorme hit, maar de clip was net zo bekend, denk ik. Want er was in de jaren 80 was er een serie met poppen, hele enge poppen. En dat heette Spitting Image. En deze track die kwam precies in de periode uit. En je moet de clip maar eens kijken van Land of Confusion. Maar dan snap je wel wat ik bedoel met die poppen uit Spitting Image. Laten we zeggen dat het daarin zit. Hey, we gaan ons opmaken voor de meezinger van vanavond. Welke dat is, dat hoor je naar Cloud. Dit is Leila in de avond van RTV 4.

Ik was net te vroeg. Ik moest hem even uit laten zingen. Wat ik wou zeggen is, eerder vanavond had ik het in het muzieknieuws over het Songfestival. En eind deze maand wordt bekendgemaakt of wij wel of niet gaan deelnemen aan het volgende Songfestival. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit voorlopig de laatste artiest was die wij als Nederland hebben ingestuurd. Hè? Is toch best gek om over na te denken. Hè? Je hoorde Cloud in de avondshow en Leila. En ja, wij leven iets voor negenen en dat betekent dat de deuren van de avondshow, de maandageditie in ieder geval, weer gaan sluiten. Wees niet getreurd, morgenavond hoor je Jos van der Wolde weer met dezelfde avondshow. Nou ja, een beetje anders ingericht misschien, maar je hoort hem wel weer op hetzelfde tijdstip. En woensdag zijn Erik en Astrid er natuurlijk ook weer, dus het wordt een en al gezelligheid. De doorgeefvraag die heb ik zojuist opgeschreven voor Jos, dus die wordt sowieso behandeld. En zometeen de Bob non-stop die lekker verder gaat. Electric Avenue, die komt eraan van Eddie Grant. La Fuente, die zie ik in de playlist staan. Celeste, Stop This Flame, lang niet gehoord. Maar als je vaker hebt geluisterd na de avondshow, dan weet je dat de laatste plaat altijd is weggelegd voor een onvervalste meezinger. En dat doe ik bewust, want ja, je moet nog best wel een poosje tot weer het volgende weekend. Je hebt nog een hele week te gaan en dan wil je gewoon even alles bij elkaar zingen. Nou, dat kan met deze plaat wel hoor. Tikkie fout wel, moet ik zeggen. De jaren 80, een Duits electropop duo. Hadden heel wat hitjes. Dit was daar één van. Het is de laatste die ik draai. De meezinger van vanavond, Modern Talking. Dit is You Can Win If You Want. Tot volgende week.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Sfeer. Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
5: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
4: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: FTP.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken.

0: Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.
1: RTV 4.
3: This generation. Rules the nation. With fresh.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. Dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.